0: Voor vrouw bij elkaar. Nee, ik ben niet.
1: Received.
0: Forest Park, secure.
1: That works.